zijn. Ik kloot met die hebben snel zou gaan. Nou, hij is beleid. Al bericht ik samen snoeren. Maar hij niet checkt wie het is geheten.